0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de
0: beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
6: En ik do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
7: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
5: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
4: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
3: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
5: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
3: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
3: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over zelfdachtes hebben.
2: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
4: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
2: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix. Ja, het begin was een beetje rommelig, dat moet ik toegeven. Maar dat komt, ja, ik sta achter een nieuwe mengtafel hier. En ik denk dat gaat wel lukken, maar dat is toch even een dingetje dat je toch heel snel eventjes wat anders doet dan je gewend was. Daar moet je even mee uitkijken. Vandaar dat het een beetje rommelig was, maar desalniettemin. Welkom bij de ochtendmix op deze prachtige vrijdag, de 19e juni 2026. En ja, het past helemaal deze dag bij wat er vandaag ook aandacht voor wordt gevraagd. Want het is namelijk World Sauntering Day. Sauntering, ik kende dat Engelse woord niet, maar betekent drentelen of slenteren. Want jaarlijks op 19 juni is het een dag waarop we het gewoon rustig aan moeten doen. Ja, we moeten niet zo haastig, maar een beetje lekker slenteren, wordt er dan gezegd. Ja, dat valt natuurlijk niet altijd mee, maar als het kan is dat zeker de moeite waard. En op een dag als vandaag helemaal, want jongen, wat gaat het warm worden. Hè? Goed, de internationale dag van het slenteren dus. In 1979 bedacht in Amerika. Ja, daar vinden ze wel meer van die aparte dingen uit. En dat waait dan langzaam over naar Europa. En dit dus ook. En zeker de meneer Rape had het idee om de wereld en om ons heen beter te bekijken en daar even de tijd voor te nemen. En dat gaat natuurlijk het beste als je gaat slenteren. En als het dan een beetje warm weer is, nou ja, dan kan je het een beetje combineren. Dus doe het deze dag rustig aan. Take it easy. Vandaar dat ook de Eagles daarmee begonnen. En Frank Sinatra, die weet er ook wel raad mee met take it easy. Let's take it nice and easy.

Sinatra die weet al wel raad mee met dit nummer. Hè? Nice and easy. Hij zingt sowieso altijd al heel relaxed. Hij kan prachtige zingen natuurlijk. Hè? Hij heet niet voor niks The Voice. Maar ook de manier waarop hij dat allemaal doet. En met dat orkest samen. Dat is ongelooflijk natuurlijk. En dit is een prachtig voorbeeld ervan. Begin jaren 60 opgenomen. Nice and easy. En ja, als je even over nice and easy gaat zoeken. Nou, dan kom je zoveel nummers tegen. En dit is bijvoorbeeld ook een hele leuke van Linda Ronstadt.

prachtig nummer van Linda Ronstadt. Ja, inmiddels is ze al 79 jaar, deze Amerikaanse zangeres. En ja, in de jaren 70 is ze echt doorgebroken met, ja, toch wel de pop beïnvloede country rock. Dit was daar een prachtig voorbeeld van. Maar zij heeft ook wat nummers opgenomen uit het Great American Songbook. Dat zijn die nummers die Frank Sinatra ook altijd brengt. En dat heeft ze gedaan samen met die producer van Sinatra, niemand minder dan Nelson Riddle. Daar heeft ze ook een aantal prachtige cd's, albums heeft ze gemaakt. Ook dat genre, dat beheerst ze perfect. En ja, met dat orkest van Nelson Riddle erachter, dan krijg je een prachtige combinatie. Het is leuk om die nummers dan eens van een vrouwenstem te horen in plaats van Sinatra, de mannenstem. En daar weet er ook wel raad bij, hoor, om zo'n nummer te brengen. Heel goed gedaan. Oké, nou ja, eens even kijken. We hoeven ons dit weekend niet te vervelen, hoor, want ja, er is van alles. Staat er op het podium, staat er te wachten voor het losbreekt. Bijvoorbeeld de kermis. Ik kijk hier uit het raam en ik zie dat ze daar op het Meerplein al druk bezig zijn met allerlei opbouw. Ook het Stationsplein, daar zie je ook allerlei zaken verrijzen. De Breestraat, idem dito. Dus er is echt van alles te doen. Ik zal eens een aantal zaken de revue laten passeren. Nou, bijvoorbeeld morgen, dat is 20 juni dan is het transportdag. Ja, dan worden meer dan 50 vrachtwagens en speciale voertuigen, zoals stoommachines, brandweerspuitwagens, miniatuurauto's, oldtimers en die worden allemaal tentoongesteld op de Breestraat in het centrum van Beverwijk. Er is ook een gratis rijles, live muziek, horeca, een stormbaan en demonstraties. Dus dat is ongelooflijk natuurlijk. Hè. 750 jaar marktrecht. En daar worden echt wel wordt daar aandacht aan besteed. En dit is ook weer een zo'n dingetje daarvan natuurlijk. De gemeente Beverwijk die pakt even uit. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Die speciale transportdag. En als je aan transport en grote wagens denkt, ja, dan moet ik altijd denken aan die hele bekende chauffeur. Hè. Ik denk dat ik wel weet wie ik bedoel. Dat is natuurlijk Henk Wijngaard. Wat was hij populair een tijdje geleden met die prachtige nummers natuurlijk vanuit de truck. Hè. Ik ben een trucker en je hebt een heleboel nummers gemaakt, maar ik denk dat dit wel een van de bekendste is.

0: Dan word je toch vrolijk van dit nummer, hè? Met de vlammende pijp. Henk Wijngaard, inmiddels is hij alweer 80 jaar Groninger. Hij komt geboren in Stadskanaal, maar hij heeft een stukje van de wereld gezien natuurlijk. En als je ook kijkt naar al die nummers van Henk Wijngaard, de titels daarvan, ja, dat is natuurlijk Kilometervreters. Ik heb een truc als mijn woning. De schon schijnt in mijn cabine en ja, een bak rust op 18 wielen. Dat is ook nog. En de mooiste is natuurlijk, hij is geboren in Stadskanaal. Daar is hij ook als chauffeur ben ik geboren. Dat heeft hij ook gezongen. En ja, hartstikke goed natuurlijk dat je dat doet. Hè. Dat zagen we ook bijvoorbeeld bij Lee Towers. Die was oorspronkelijk, zat hij op de kraan in Rotterdamse haven. Maar uiteindelijk heeft hij toch een enorme carrière als zanger gemaakt dankzij Willem Duis in de tijd. Lee Towers, Leen Huizer. Ja, eens even kijken hoor. Nou, we zijn op de Hollandse Tour. Zullen we dan gelijk nog maar even doorgaan met een rondje Hollands en nog wat rustige muziek?
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig?
1: Wat was dat rustig? Nou, geweldig gezongen natuurlijk door niemand minder dan Wim Sonneveld. Hè, 1974, helaas veel te vroeg overleden. Hij behoorde tot de grote drie. Ja, samen met Toon Hermans en Wim Kan. Wim Sonneveld, ja, dat was natuurlijk een ongelofelijke theaterman. Zijn one-man-shows, die waren geweldig natuurlijk. En hoe hij alle types ook neer kon zetten, dat is onovertroffen gewoon. En dat is geweldig gewoon. En het is eigenlijk de grote drie. Ik weet niet of je tegenwoordig daar nog over kunt spreken. Hè. Dat is zo'n begrip geworden. Dan moet je, ik zal er eens even naar kijken wie je dan nu voor in aanmerking zou komen. De grote drie. Misschien heeft u zelf nog een idee. Maar dit waren natuurlijk wel iconische namen. Wim Kan natuurlijk van zijn oudejaarsconferenten. En Toon Hermans natuurlijk ook. Die was op een beetje op een andere manier deed hij het. Die had altijd hele eenvoudige dingen. Maar als je er dan wat beter over nadacht, dacht je, al die versjes van hem bijvoorbeeld. Hij kon dat geweldig op papier zetten en verwoorden natuurlijk. En Wim Sonneveld, dat was echt zo'n theaterman die even zijn boordje omdeed. Even anders deed. En dan was hij opeens gelijk een frater financiers. Dat draaide die zijn hand niet voor om. En dat was geweldig natuurlijk. Maar dat is allemaal een tijdje geleden alweer natuurlijk. Maar die nummers zijn er natuurlijk nog. En dit was een prachtig voorbeeld ervan. Nou, nog even gewoon lekker doorgaan. En het is lekker zonnig weer, dus we gaan even wat zitten in de zon.

0: Zitten in de zon. Dat was natuurlijk André van Duin, die overigens ook een prachtig album heeft gemaakt met allemaal nummers van Wim Sonneveld. Ja, daar heeft hij zich aan gewaagd en dat is prima gelukt. Zelfs het nummer Dorp, dat heeft hij gezongen en dat valt natuurlijk niet mee, want niemand kan dat natuurlijk zo goed als Wim Sonneveld zelf. En dat is bijna het tweede nationale nummer van Nederland natuurlijk. Hè. Het Dorp, dat is echt een heel emotioneel prachtig nummer natuurlijk. Maar hij heeft daar zijn eigen draai aan gegeven en dat kan prima. Ja, dat heeft hij niet zo precies gezongen als Wim het deed, maar op zijn eigen manier. En dat is heel goed gedaan. Dat zal ik ook eens te zijner tijd een keertje draaien. Dan kunt je het zelf ook eventjes horen. Nou, we gaan gewoon nog eventjes door met dit soort vrolijke nummertjes.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix.

geweldig nummer. Ja, wat heeft die man toch een stem, hè? André Hazes senior. Ter onderscheid van zijn zoon natuurlijk, André Hazes junior. Sinds 2007 is hij helaas niet meer onder ons. 2004 moet ik zeggen. Ja, 2004, dat is wel een hele tijd geleden. Maar gelukkig heeft hij heel veel nagelaten. Ongeveer 300 nummers op 26 studioalbums. Dus nou ja, voorlopig kun je dan een tijdje voort natuurlijk, om al die nummers weer eens te luisteren. En dit is wel een van mijn favorieten, omdat het, ja, het past ook helemaal bij het weertype natuurlijk. Leven op het plein en ja, die instrumentatie, die vind ik ook geweldig. Die basgitaar die erin zit, die loopt er zo tussendoor te fietsen. Hè? Die walking bass, dat hebben ze echt prachtig gedaan op dit nummer. Goed, even kijken hoor. Ja, ik ga even een berichtje doen, want ik had het natuurlijk over al die zaken die zo in het weekend hier in Beverwijk gaan plaatsvinden. En we krijgen ook de dag van de sport, van klimmen tot petanque op de Breestraat. Beverwijk organiseert zondag 21 juni de dag van de sport 2026. Het is een gratis evenement en biedt alle inwoners van alle leeftijden de kans om tientallen sporten en verenigingen te ontdekken. Het evenement krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter vanwege, ja hoor, daar komt hij weer, de 750 jaar marktrechten die worden gevierd. De dag van de sport past in die jubileumfeestelijkheden en laat zien hoe sport mensen samenbrengt. Nou, dat is toch prachtig. En ja, wilt u er wat meer van weten? Kijk dan even op www.dagvandesport.nl. Maar in ieder geval 21 juni, aankomende zondag, dan is er van alles te doen op de Breestraat. En dit is natuurlijk ook een heel leuk initiatief weer. Nou, ik denk dat we even doorgaan met een stukje instrumentale muziek.

James Last was dat natuurlijk. Ja, dat kan niet missen. De zogenaamde happy party sound. James Last, ja, hij heet eigenlijk Hans. Maar dat vonden ze niet internationaal genoemd. En dan werd het dus James. Hè. Mijn naam is Last, James Last. Ja, en het is, hij is ooit begonnen als jazzbassist. Hij was in de jaren, eind jaren 50, was hij de beste jazzbassist van Duitsland trouwens. Maar ja, hij is daarmee gestopt. En ja, componist en orkestleider. Hè. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, zoals dat dan heet. Want meer dan 200 gouden en 17 platina platen en enorme schare fans over de hele wereld. Want ja, het is een geweldig orkest hoor. Als je dat live hoort, dan weet je niet wat je hoort. De beste artiesten die mochten bij hem spelen. En die kwamen ook van over de hele wereld. Want dat was ook zijn stelling. We moeten mensen van over de hele wereld hebben. Die gaan dan samen in het orkest spelen. En dat kon je ook duidelijk zien, dat de mensen van alle windstreken er zaten. En die speelden samen een geweldig partijtje muziek. En dit was ook een leuk nummer natuurlijk. De Last of Old England. Je herkende natuurlijk wel dat bijzondere nummertje erin, wat je ook altijd bij de Last Night of the Proms hoort. Dat iedereen het uit volle borst meezingt in de Royal Albert Hall. En dit was dan natuurlijk de instrumentale uitvoering. Goed, even door. Ja, we gaan gewoon, we blijven maar op de zonnige tour hoor. Bijvoorbeeld met de Beatles.

stem van George Harrison van de Beatles, Here Comes the Sun. Het meest gestreamde nummer van de Beatles op Spotify. Op de tweede plaats dacht ik Come Together. Maar dit is, staat met stip op nummer 1. Ja, ik snap wel waarom natuurlijk. Hè. Het is een heel vrolijk nummer. Het geeft ook hoop. Het is eigenlijk een nummer wat zegt van ja, er is Here Comes the Sun. Er is licht aan het eind van de tunnel. Het gaat allemaal weer goed komen. Dat is eigenlijk de boodschap die hier ook achter zit. Achter dit mooie nummer. En ja, ik heb er twee achter elkaar gedraaid. Want dat eerste nummertje, I'll Follow the Sun, dat was wel erg kort, hè. 1 minuut en 44 seconden. Ja, dat is ruim onder de 2 minuten. Ik denk, nou, en dat vond Paul McCartney ook toen hij het een keer speelde live op een optreden van hem. Toen nam hij dit nummer ook onder handen. En toen zei hij zelf ook op het eind, ja, het was wel erg kort. En toen speelde hij het nog een keer. Dan heeft hij het 2 keer achter elkaar gedaan. En dat vonden de mensen geweldig natuurlijk. Toen kreeg hij toch nog een beetje lengte op dit nummer. Oké, eens even kijken. Ja, want we hebben het wel over de zon en de warmte en alles. Maar er zitten ook wel kantjes aan waar je voor moet uitkijken natuurlijk. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Pinkpop, want dat is natuurlijk vrijdag. Vandaag tot en met zondag 21 juni wordt dat festival weer traditioneel gehouden op het festivalterrein in het Limburgse Landgraaf. En ja, daar moeten nu toch wel echte wat maatregelen en wat voorzorgsmaatregelen genomen worden. Ze moeten goed voorbereid zijn op hitte en mogelijk onweer. Want dat kan ook allemaal, hè, met dat warme weer, dat je dan ook opeens weer zo'n geweldige onweersbui krijgt. En zeker in het zuiden des lands, ja, daar kan het flink spoken natuurlijk. Pinkpop is goed voorbereid op de verwachte hitte en mogelijk onweer komend weekend. Dat zegt de woordvoerder van het festival. De komende dagen worden temperaturen van ruim boven de 30 graden verwacht. Ja, ik hoor op het journaal net al zo'n 36 graden. Dat is echt pittig natuurlijk. En mogelijk komen er volgens Weer Online in de loop van vrijdag stevige onweersbuien bij. Dus ja, het blijft moeilijk voorspellen, zeggen ze onweer. Maar het wordt continu gevolgd en ze staan in nauw contact met Pinkpop. Dus de meteorologen en de Pinkpop-mensen die hebben een goed contact om dat toch te monitoren. Het terrein is ingericht op verschillende weerscenario's, waaronder ook onweer. We zijn eigenlijk standaard ingericht op alle weerscenario's. We zijn goed voorbereid, zegt de woordvoerder. Er zijn al maatregelen genomen met het oog op de hitte. Op het terrein staan onder meer gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen gecreëerd. Het Rode Kruis is aanwezig op Pinkpop. Volgens een woordvoerster van de organisatie is gezorgd voor extra ijs, koude handdoeken, koelboxen, ja, boksen met een X, sponsen met een Z, water, ventilatoren en extra schaduw. Nou ja, op het festivalterrein zijn dagelijks zo'n 90 vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden. Nou, laten we hopen dat het een leuk festival wordt met weinig problemen. Maar in ieder geval, men is er goed op voorbereid.

Dit nummer hoort ook thuis in het rijtje van klassiekers natuurlijk. Jumping Jack Flash van de Rolling Stones uit 1968 alweer. Maar het blijft gewoon geweldig klinken natuurlijk. En het is ook het meest gespeelde nummer bij hun live optredens. Dat is niet Satisfaction, maar dat is dit nummer. Dat wordt het meest gevraagd en dat spelen ze ook zelf ook heel graag. Dus dat is geen enkel probleem. En het publiek gaat natuurlijk helemaal uit zijn dak als dat weer wordt gebracht. Ja, hartstikke goed. Oké, even kijken. Ja, ik maak er even voor het eerste uurtje een eind aan. Even de eerste uur zit erop. Na 11 gaan we door met het tweede deel natuurlijk van deze ochtendmix. Tot zo dan.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen luisteraars, welkom terug natuurlijk. Of welkom als u net bent ingeschakeld bij dit tweede uurtje van de ochtendmix van deze prachtige 19 juni 2026 met zomerse temperaturen. En er wordt evengoed nog hard gewerkt hoor met deze zomerse temperaturen. Want ja, er staat natuurlijk het een en ander te gebeuren in Beverwijk. Onder andere ja, het opbouwen van bijvoorbeeld de tent op het stationsplein. Op de eerste dag van het nationale hitteplan, daar zal ik zo nog even op terugkomen, wordt op het stationsplein hard gewerkt om de veenstelling op te tuigen. Dat was dus gisteren. Vrijdagavond, gisteren om 7:30 viert Beverwijk zijn 750 jaar marktecht. Dat is vanavond dus, ja, inderdaad, 750 jaar. Dat kan je niet omheen. Al die posters met de graaf Floris de Vijfde erop, die ons breed lachend aankijkt. Ja, muziek, dans, poëzie en lokale talenten. Dat is natuurlijk ook heel fijn dat die er zijn. Op 19 juni 2026 is het namelijk precies, ja, precies 750 jaar geleden, dat deze graaf, Floris de Vijfde, ja, die hebben we allemaal wel eens een keer tijdens de geschiedenisles voorbij horen komen natuurlijk, maar hij heeft toen marktrecht verleend aan Beverwijk. Marktrecht, ja, dan denk je goed, de markt. Maar dat was best een belangrijk iets als je dat kreeg. Dat moet gevierd worden, vindt de gemeente. Dat doet Beverwijk dus ook sinds december 2025... met evenementen als de Dag van de Aardbei, buurtfeesten in verschillende wijken en het NK Veldloop voor ambtenaren. Vrijdagavond dus vanavond brengt de gemeente een half jaar aan activiteiten tot een hoogtepunt met een jubileumfeest op het stationsplein. Het feest begint om 7:30, wordt geopend door de burgemeester Martijn Smit en duurt tot precies 11 uur, want dat is natuurlijk ook allemaal weer vastgelegd in regels en verordeningen. 11 uur, dan is het weer afgelopen. De stadsdichter Stella van Lieshout draagt een gedicht voor dat ze speciaal voor 750 jaar marktrecht schreef. En Arasje, Aria en Vriends speelt wereldmuziek. Het Tata Steel Symfonie Blaasorkest geeft een openluchtconcert. En Britt van Koesent, bekend van de Voice of Holland, sluit de avond dan af. Dus dat wordt een heel leuk avondje natuurlijk. En ja, ik had het net over dat nationale hitteplan. Wat is dat precies? Nou, dat is een waarschuwingssysteem om via de regionale contacten, zoals de GGD en het Rode Kruis, extra aandacht te vragen voor de risico's van warm weer. En dat is dan met nadruk op de risicogroepen. Wanneer het KNMI een periode met aanhoudende hitte ziet aankomen, neemt het contact op met het RIVM. Vooral risicogroepen, mensen die wat onder de leden hebben, ouderen of anderszins, die moeten dan vreselijk uitkijken. Ben je gezond dan? Nou ja, dan kan je er natuurlijk wat beter tegen. Altijd goed blijven drinken natuurlijk, dat is een dingetje. Je hebt het wel eens dat je dat overslaat, dat die dorstprikkel er even niet is. Maar probeer toch regelmatig wat te drinken, want dat is heel belangrijk. Je verliest toch ongemerkt heel wat vocht. Maar goed, vanavond dus een leuk feest op het stationsplein hier in Beverwijk.

50 jaar geleden alweer, hè, dit nummer. Jazeker, The Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me van het Eurovisie Songfestival. Het blijft gewoon een hartstikke leuk nummer. Hè. Er zijn altijd nummers, een hoop, die gaan je ene oor in, je andere oor uit. Zeker de laatste tijd op het Songfestival. Maar er zijn nummers die beklijven, zoals dat heet. En dit is er wel eentje van. Hoor. Er zijn er nog wel een hele serie die nog steeds de moeite waard zijn om naar te luisteren. Nou, even een berichtje. Ik had het net over dat nationale hitteplan. En dat gaat over voldoende drinken onder andere. En dat hebben ze ook opgepakt bij het wereldkampioenschap voetbal. Hè? Ja, want er zijn nu verplichte drinkpauzes halverwege elke helft van iedere wedstrijd. De reclameblokken tijdens de drinkpauzes op het WK mogen dan ergernis zijn voor voetballers en tv-kijkers, maar ze leveren de publieke omroep naar verwachting wel een paar miljoen extra euro's op. Want de reclames worden goed bekeken, omdat ze te kort zijn om even weg te lopen of koffie te zetten of wat anders te doen. Dus iedereen blijft toch massaal zitten en er wordt ernaar gekeken. Dus dat, daar komt heel wat geld vrij en dat gaat dan echt uiteindelijk over miljoenen. En in zo'n ongeveer 20.000 euro kan 90 seconden kosten om reclame te maken. En als je dat allemaal dan bij elkaar opgetelt, dan krijg je dus enorme bedragen. Maar het is ook weer zo dat een hoop mensen er echt niet op zitten te wachten. De voetballers ook niet. Want op de verplichte drinkpauzes na iedere 22 minuten is veel kritiek van trainers, spelers en analisten. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk die zei ook dat hij tegen de openingswedstrijd tegen Japan in een overdekt stadion met airconditioning werd gespeeld. Ik heb tot vandaag bijna alle wedstrijden gezien en ik hou er niet van dat er steeds reclame wordt gemaakt, aldus Virgil, tijdens de drinkpauzes. Maar dat is voor de tv-kijkers niet geweldig, zo zei hij. Bondscoaches gebruiken de timeouts om de boel tactisch om te zetten. Ronald Koeman zegt, je kunt de pauze op verschillende manieren in je voordeel gebruiken. En dat is wat we gaan doen. En commerciële zaken, in Amerika is dat al langer aan de orde. En nou gaan we dat natuurlijk hier ook merken dat dat gewoon gaat gebeuren. Geen tijd voor toiletgang, want het is te kort. Dus goed bekeken en dat is goed voor de kassa dan. Het is niet anders. We moeten er gewoon mee leren leven met die reclames. Het is niet anders.

Queen natuurlijk, hè, met Freddie Mercury. Je hoort het in dat nummer ook nog even zeggen. Ready Freddie. Ik vind dat leuk als ze dan even naar elkaar wijzen. Dat had je ook op een Beatles-plaat. Zei George, geloof ik, One Time For Me. Dat ze elkaar even aanspreken tijdens het nummer. Dat geeft al een apart effect aan zijn nummer. En het schijnt dat toen John Lennon dit nummer hoorde, dat hij weer zin kreeg om muziek te maken. Hij was een tijdje in de pauzestand en toen hoorde hij dit nummer van Queen. Toen dacht hij, ik heb er weer zin in. En toen heeft hij weer wat albums opgenomen. Dat heeft een positief effect op hem gehad, dit nummer. Het is natuurlijk ook een heel leuk nummer. Rock'n'roll-achtig natuurlijk. En over rock'n'roll gesproken. Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra, die kan er ook wat van, hoor. Wat we nu horen, dat is allemaal één persoon die alles speelt, componeert, zingt, noem maar op. Een geweldige muzikale duizendpoot, die Jeff.

0: saying, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: ILO, Electric Light Orchestra, in de naam van... ja, dat is de naam, maar in feite is het ja, Jeff Lynne die we allemaal hoorden. Geweldig gedaan natuurlijk. En rock'n'roll, dat is natuurlijk altijd leuk. Rock'n'roll is king. Maar er is maar één king of rock'n'roll natuurlijk.

King. En alleen zijn voornaam is eigenlijk al voldoende. Elvis, hè, Presley hoor je, daar hoef je er niet eens achter te zetten. De voornaam is al bekend. Burning Love, dat was een van zijn laatste nummers. Zijn laatste grote top 10 hit, Burning Love. Geweldig nummer. Nou, eens even kijken. Ja, ik zie hier iets. Ik wil even een oproep doen. En dat gaat eigenlijk over de Beverwijkse traditionele hoedenparade. Want wie redt deze hoedenparade? De hoedenclub Escot in Beverwijk bestaat bijna 25 jaar... maar dreigt dit jaar zonder parade te zitten. De club zoekt dringend nieuwe deelnemers voor de hoedenparade... op woensdag 24 juni, dus nog een paar dagen te gaan. Bijna een kwart eeuw geleden kwamen mannen en vrouwen voor het eerst samen... op Prinsjesdag in het Beverwijkse stadhuis om de hoedenclub Escot te vormen. Wat begon als een gezellig samen zijn groeide uit tot een jaarlijkse traditie... met een hoedenparade door de stad. In de beginjaren liepen meer dan 40 leden mee in de hoedenparade... De club heeft door de jaren heen echter veel leden verloren. Daardoor dreigt de parade dit jaar niet door te kunnen gaan. De hoedenparade vindt dit jaar plaats dus op 24 juni... voorafgaand aan het ringsteken op de Zeestraat. Het evenement vindt plaats tijdens de viering van 750 jaar. Marktrechten, daar heb je hem weer, Beverwijk. Een extra reden om de parade dit jaar door te laten gaan, aldus de club. Nou, wie wil meelopen in de hoedenparade van de hoedenclub Escot in Beverwijk... kan zich melden bij Puk Witte, want dat is de aanvoerder van de hoedenparade. Geef dan even een seintje door middel van pukwitte@gmail.com. pukwitte@gmail.com. En nou, misschien dat u zich dan aanmeldt en dat u dan ook meeloopt... en dat die hoedenparade, die traditionele hoedenparade van Escot... dat die weer door kan gaan. Want het zou zonde zijn als dat verloren zou gaan. Hè? Want ja, tradities die zijn hartstikke leuk. En dat past helemaal en zeker op deze tijd natuurlijk... in dat 750 jaar. Dan is dat weer een extra dingetje wat erbij komt. Dus probeer u, als u er zin in heeft, aan te melden. pukwitte@gmail.com.

Top of the World, Richard en Karen Carpenter, broer en zus natuurlijk. En ja, de stem van Karen die is geweldig natuurlijk. Hè. Dat is loopzuiver gezongen en ja, leuk nummer ook. En ik hoorde er ook nog een hele lage noot in. Die kwam dan, hoe heet het, van de mannelijke partner natuurlijk. En dat combineert prachtig. Daarvoor een stukje van Steely Dan. Hij werd een beetje abrupt afgebroken. Excuses, maar ja, dat kan gebeuren eventjes. En dat was dat nummer All Around My Head uit 1975. En ja, dat is een beetje ja, die Britse folk rockgroep uit die tijd. He, bijvoorbeeld de Fairport Convention had je. En Magna Carta was er ook zo eentje. Dat was echt heel populair in de tijd natuurlijk. En ik vond het wel een toepasselijk nummertje All Around My Head. Vanwege die, ja, die hoedjesparade natuurlijk. Die gered moet worden. He. Die traditie die moet in ere blijven. Dus meld u zich vooral aan. En loopt u lekker mee op de Zeestraat met de hoedjesparade. Oké, nou heb ik het voldoende gezegd. Maar kijken wat er van komt daar. Goed, even kijken. Gaan we nog een stukje muziek nemen. Een Nederlandse groep. En ook weer een tijdje geleden. Een van hun laatste opnames. Ze waren toen al niet helemaal meer compleet zoals we ze kennen. Maar het is best nog een leuk nummer. Dat is toch uiteindelijk een singeltje geworden.

Oneerbiedig wordt het ook wel eens de palingzout genoemd, hè? De muziek van de Cats. Maar dat is natuurlijk een geuzennaam, want het is geweldige muziek. En die stem van Piet Veerman, ja, die mag er zijn natuurlijk. Hè? Die snik in zijn stem, hoe mooi emotioneel die dat altijd kan doen. Geweldig nummer. Een van de laatste nummers dus, zoals gezegd, van de Cats. En ja, de Cats, als je daar aan denkt, dan denk je natuurlijk aan hun grootste hit. Dat is dat nummer One Way Wind. Maar ik heb hier een uitvoering van de Vlaamse zangeres Dana Winner. Daar wil ik zo nog even wat meer over vertellen. Maar eerst even de uitvoering van dat nummer van de Cats door Dana Winner uit Vlaanderen.

Westenwind, ja, dat kennen we hier natuurlijk wel al te goed. Hè. Zuidwest-west, dat komt natuurlijk hier aan de kust heel veel voor. Een prachtige coverversie van dat nummer One Way Wind door Dana Winner. En ja, wilt u Dana Winner live zien, dan kan dat, want ze komt in Beverwijk. Ja, niet direct. Zaterdag 27 februari, dus het duurt nog eventjes. Maar dan komt ze in het Kennemer Theater en dan treedt ze op met haar nieuwe show Hartstromen. En ja, tijdens deze show zingt ze haar grootste hits in een uitgeklede pure versie. En brengt ze indrukwekkende covers. Nou, dit was één voorbeeld ervan natuurlijk, een coversong. Ze heeft ook minder bekende pareltjes, die worden ook naar het voortlicht gebracht. Dus het is echt een hele leuke avond. En bent u geïnteresseerd in deze Vlaamse zangeres? Nou, dan moet u het even in uw agenda zetten. 27 februari in het Kennemer Theater. Dana Winner. Door met wat muziek, eens even kijken.

Ja, en het zit er bijna op, de ochtendmix. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aars van Ommeren. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Nog een heel klein stukje Cornelis Vreeswijk. Maak er een leuke dag van en een leuk weekend. Dag hoor.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Olly bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
1: Eindeloos Eimond.
0: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos.

0: het warm is. Alles gaat in tempo doelo vandaag.
1: Want, alles smelt.
0: Alles smelt. Je kent het verhaaltje van Annie. Schiet Annie M.G. Smit. Trieste verhaal van juffrouw Scholt. Zat op de Dam, ze is gesmolten. Ja, zat in de hitte op de Dam in Amsterdam en toen is ze gesmolten. Alleen de tasje lag er nog. Ken je dat verhaal?
1: Ja.
0: Ja,
1: nou, ik ben een groot liefhebber van Annie M.G. Smit. Ik vond die vrouw zo'n enorme fantasie hebben en humor.
0: Ja, zeker.
1: In alles.
0: Fantastisch. Fantastische vrouw. Fantastische dingen geschreven, want dit was zo leuk in verband met de hitte. Dat verhaal van juffrouw Scholt op de Dam in Amsterdam is vandaag gesmolten. En ze was nog gewaarschuwd, ook dat nog.
1: Nee.
0: Zo leuk allemaal. Maar goed, we zijn er. Nog steeds voor een van de laatste keren. Nog twee keer in de geloof ik. Zo zijn we tenminste nog aan onze oude locatie aan de Spanenstraat. Want nog een paar weken en dan zijn we weg hier.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar een prachtige nieuwe studio aan de Handelskade. Ik ben er gisteren geweest. Nou, ik was diep onder de indruk, Frank.
1: Dat weet ik. Ik was erbij.
0: Ja. Ik was echt diep onder de indruk.
1: Jij was heel blij.
0: Ja, ik was heel blij. Het is een mooie studio. Prachtig overzichtelijk. Overzichtelijk mooi systeem. Echt niet te geloven. Ik ben zeer gelukkig. Dus we gaan dat allemaal doen. En ik ga je vast even gauw vertellen, voordat we aan ons vaste item beginnen, dat op 30 juni, dat is dinsdag over een week, is dat, gaan we officieel afscheid nemen van deze ruimte. Dus dan is het hier open huis. Van 12 tot 2, misschien van 12 tot 3, dat weet ik niet.
1: Nee, gewoon 12 tot 2.
0: Ja. Hebben we twee uur open huis. Mag u komen kijken en live in live radio zien. Want dan nemen we officieel afscheid. Komt ook een speciaal lied. Dat is in de maak op dit moment. Komt een speciaal lied aan. En dat wij dus hier weggaan. En dat met deze ruimte. Hoe lang hebben we hier nou gezeten eigenlijk?
1: Dat zou ik niet meer weten. Nee. Maar 25 jaar?
0: Zeker, op zijn minst. Hè. Ja, want ik zat hier al in 2003 of 2003 of zo.
1: Ja,
0: zat ik hier
1: 25
0: al
1: jaar, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Prachtig mooi.
1: Maar we gaan dat dus doen. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen. Maar we gaan dat dus doen. Ook met, zoals dat hoort hè, bij een definitief afscheid, koffie en cake.
0: Ja, koffie en cake. Er is koffie en er is cake. Want dat hoort bij een afscheid. Dus ga je nou niet zeuren van ik wil een biertje. Nee. Dus gaan het gewone koffie en cake.
1: Het is 12 tot 2, hè? Dus het is.
0: Het moet kunnen.
1: Sommige mensen hebben dat inderdaad wel. Dat ze bier.
0: Ja, je hebt voor die mensen. We gaan naar de top 40, Frank. Zullen we het doen?
1: Yes.
0: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag, op dit nummer, in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: Ja, en dat was dan een overzicht van de top 40 uit 1968 en 1978 en 1988. En u hoorde daarachterin volgend, ja, u vraagt zich natuurlijk af wat hoorde ik. Nou, uit 1968 The Good, The Bad and The Ugly. Dat is van Hugo Montenegro, als ik het goed heb. Want het ding is weg, dus ik kan het niet meer zien. Dan krijgen we daarna Sam van Cloud. En daarna nog hadden we als laatste, 1988, was dat, moet ik weer even kijken, South Africa was dat, van de Revelation Time en Ruud Gullit. Jawel, ik weet niet wat Gullit gezongen heeft, maar... Nou ja, in ieder geval, Revelation Time was een Nederlandse reggae band. En die hadden dat liedje gemaakt, protestsong tegen de... tegen de apartheid in Zuid-Afrika, die toen in 1988 natuurlijk nog volop aanwezig was. En daar werd tegen geprotesteerd. Ik kan me nog wel herinneren dat ooit een keer dat Nelson Mandela naar Nederland kwam. Dat was al toen toen het allemaal weg was natuurlijk. Toen kwam hij naar Amsterdam en hij vaarde door de grachten in Amsterdam. En dan heb ik met een koor toen de tijd nog... in een koor in de tijd hebben we nog op een brug voor hem staan zingen.
1: Ja. Heb jij op een brug voor hem staan zingen? Voor Ruud Gullit?
0: Nee, voor Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela, oh ja. Ja. Daar zou ik ook voor gezongen hebben.
0: Ja, Nelson Mandela was in Nederland en die maakte een rondtour door de grachten. Toen hadden ze bedacht dat... Omdat op elke brug waar hij onderdoor zou varen, dat daar een koor stond te zingen. En daar zijn wij toen ook geweest.
1: Nou, dat is geweldig. Dus je hebt hem eigenlijk wel redelijk dichtbij gezien.
0: Hij voer onder mij door. Hij voer de vader onder mij door. Goed,
1: nee, voer.
0: Oh ja, voer. Nou ja, wat het is, is het. Eens even kijken, we gaan even...
1: wel netjes praten.
0: Ja, we gaan even tippen.
1: Van Joost?
0: Ja. De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk. Goed, ik sta hier weer aan de Breestraat, dames en heren, op een bloedhete dag. En het blijft ook wel even lekker warm, heb ik begrepen. Eindelijk zomer. En dan maar hopen dat Joost een zomerse tip heeft. Joost?
2: Ruud, dank je. Tuurlijk heb ik een zomerse tip. Wat denk je? Het zijn mooie tijden om in de platenwinkel te staan. Want er komen hele mooie platen uit. En ik heb vandaag een tip waar onze gitaar bloed sneller van gaat stromen. Want Joe Bonamassa heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Joe kennen we. Joe is volgens mij al vaker bij ons in de uitzending geweest.
0: Ja.
2: En met reden, want dit keer heeft hij een plaat opgenomen met liedjes van Rory Gallagher. Nou, Rory Gallagher is een andere gitaargod. En 1 in 1 is in dit geval 3, want het spat echt je speakers uit. En al kon we maar een klein beetje spelen zoals in de pink van Johnny Massa, Bonamassa zat, dan was ik al tevreden geweest met hoe deze plaat klinkt. Nou goed, de plaat heet A Spirit to Rory. Rory Gallagher in dit geval. En volgens mij mag je een mooi liedje draaien. De Bullfrog Blues. Knalt er lekker uit. De Kicker Blues. En ik vind hem op deze zomerse dag... vind ik het een mooie tip om te draaien.
0: Oké.
2: Vind je?
0: Ja.
2: Doen?
0: Doen.
2: Doen we. Did you ever...

spat even. Zoals Joost van Laag op dat spat lekker je speakers uit. Joe Bonamassa met een tribute. Een ode aan Rory Gallagher. En ja, dat zal ze met name in Wijkerzee goed doen. Want daar zijn ze nogal groot fan. Want hij vindt ook jaarlijks een grote Rory Gallagher tribute plaats. Meestal in april of zo. En dan is het een heel weekend lang in Wijkerzee, Rory Gallagher. En nou ja, dit is natuurlijk geweldig. Dit is live. Dit spat gewoon lekker je speakers uit. Heerlijk om te horen. Eens kijken of Frank er ook alweer is. Ben je er alweer? Als je een telefoon... Ja, dat heb je zo. Als de telefoon gaat, het gaat af en toe gewoon door. En dan ga ik nog maar even verder met een lekker plaatje. En dat is van Bill Wyman en de Rhythm Kings.

0: zeg je, was er een leven na de Stones? Ja, zeker voor Bill Wyman, zeker wel. Wat een lekkere band had hij toch. De Bill Wyman Rhythm Kings en Boogie All Night Long. En ik weet niet wie de zanger was hier, weet jij dat?
1: Nou, dat zou Mike Sanchez hebben kunnen zijn geweest geworden, maar dat kan ook...

0: Druk komt met een maximale hittekracht van 9 op de meeste plaatsen. Luchtvochtigheidsgraad is hoog en alleen pal aan zee is de hittekracht iets minder. Buiten de buien om is de wind zwak tot matig, maar tijdens buien hard. Vanavond blijft de kans op een stevige onweersbui in het hele land bestaan. En mogelijk komen daarbij plaatselijke grote hagelstenen en windstoten voor. Verder is de wind overwegend zuidelijk tot matig en zwak. En als u wilt weten waar die buien zich ontstaan, dan is er altijd een mogelijkheid om buienradar.nl even te bekijken. En dan kunt u het zien. En laten we hopen dat het hier in de regio allemaal mee gaat vallen. Tot zover het nieuws en het weer.
1: Onguur of zomers, nat of droog. Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Mirror Love in the Beautiful Woman. Dat was nummer 13 uit 1979. Gekozen door onze vriend Frank. Die dit had uitgekozen. Dat wist hij niet. Maar
1: Kon minder.
0: Hè?
1: Kon minder.
0: Ja, het kon zeker minder. Prachtige plaat. 1979 is ons muziekjaar voor vandaag. Want dat doen wij altijd in dit programma. Tenminste, als Frank of ik dit doen, dan kiezen we gewoon een centraal jaar uit. En daaruit komt de muziek. En dat maakt het alleen maar vreselijk leuk. Want er zit heel veel leuke muziek in 1979. En ik ga eerst eventjes een nieuwe draaien. En daarna gaan wij nog weer wat uitzenden. Nick Jones. En het komt van een film af. En How to Write a Love Song.

How to Write a Song, ja, hij weet het. Een prachtig romantisch liedje om voor zijn meisje of voor wie dan ook, voor zijn partner. Kan allemaal natuurlijk. Alles is mogelijk. Goed, we gaan nog eentje draaien. Dat is de laatste van dit uur. En die komt uit het gedenkwaardige jaar 1979. En daarmee gaan we naar het NS Journaal van 1 uur.

tijd over te hebben. En vandaar dat de Queen er nog even achteraan kwam. En nu gaan we echt naar het NOS Journaal van 1 uur. En ik hoop u straks terug te zien aan de andere kant van het nieuws met de confrontatie. Dus tot zo.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.

0: Ja, ik denk dat het systeem ook last van de warmte heeft, Frank, vandaag.
1: Ik ben bang dat je gelijk hebt.
0: Kromme volt in de, op de lijnen zitten en zo. U weet het allemaal niet. Of, maar,
1: het kan zijn dat u even geen signaal heeft gehad. En dat ligt niet aan uw toestel. Dat ligt volledig aan ons.
0: Ja, nou ook niet eens aan ons.
1: Nee, maar goed, aan ons. Dan bedoel ik de omroep.
0: Oh, ik wou zeggen, ik dacht je mij de schuld ging geven.
1: Nee, ben gek, zou ik nooit doen.
0: Dan breken de hoekjes een kabeljauwse twist uit, hoor.
1: Daarover gesproken.
0: Ja. Nou, eens kijken wat er allemaal gebeurt. Of het allemaal weer wil werken zoals het moet. Daar gaat hij.
2: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie.

0: Ja, de confrontatie, oftewel de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Mots tegen de Rockers, de Pleiners tegen de Dijkers. Het brak weer even opnieuw uit met twee heerlijke nummers van deze band. Van het album Out of Our Heads, in de UK version, was het Have Mercy van de Stones.
1: Nee, Mercy Mercy.
0: Of Mercy Mercy heette
1: het. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Nee, nou, oké. Okay. Ook goed.
1: Staat op de plaat.
0: Ja. Nee, ik heb Mercy. Nou, Mercy vind ik ook goed. En heb een medelij. Nou, toen sprak ik het woord van ik heb medelij. Zo heette dat. En The Word was een nummer van het Direction Changing album, zoals velen dat noemen. Rubber Soul, eigenlijk een album waarvan je kon zien dat de Beatles een andere kant op gingen. Meer van de studio gebruik gingen maken. Professioneler waren in hun opnamegedoe. En nieuwe technieken gebruikten, nieuwe instrumenten gebruikten vooral ook. De sitar deed zijn intrede onder andere op deze plaat. En het album was het begin van een ketting. Beatles kwamen uit met Rubber Soul in 1965. En Brian Wilson hoorde dat en was helemaal flabbergasted. En die dacht, wat moet ik? Nou, toen kwam hij met Pet Sounds. En Pet Sounds was dan weer de inspiratie voor Sgt. Pepper. En nou ja, zo ging dat alsmaar verder. En de Beatles kwamen tussendoor ook nog even met Revolver natuurlijk. Wat eigenlijk Rubber Soul nummer 2 was. Dat had een dubbel LP kunnen zijn. Maar goed, mooi. Ik vind het zo'n mooi nummer dit. Die zang ook. Ik vind het echt groots. Heerlijk. Jij ook?
1: Nou, ik laat jou lekker. ik laat jou lekker de loftrompet steken.
0: Ja. Maar vond jij het ook mooi?
1: Ja, ik vind bijna alles van de Stones en van de Beatles mooi. Alhoewel ik moet zeggen dat Mercy Mercy al heel erg slecht is opgenomen ook.
0: Ja, maar dat geldt een beetje voor die hele plaat.
1: Ja, maar
0: he?
1: Dit is wel heel ernstig. Ik weet nog wel dat ik de LP kocht en dat Mercy Mercy, alles draaide goed. En Mercy Mercy die sprong over.
0: Ja.
1: Dan moest ik mijn naald verzwaren en dan deed hij het.
0: Ja, nee, maar die hele LP, die hele Engelse versie, die klinkt gewoon slecht. En die is ook nooit in stereo uitgebracht. Er is alleen maar een mono versie van te krijgen. Er is geen eens een stereo-versie van. Dus. Maar goed, een beetje afgeraffeld, denk ik. Maar maakt niet uit. Daarna hebben ze zich ruimschoots met het volgende album gerevanceerd, want dat was een van de beste Stones-albums ever. Toen Aftermath kwam. En dat vond ik wel een geweldige plaat.
1: Ja, op één nummer na.
0: Op één nummer na. Dat 11 minuten. Dat had eraf vermogen.
1: Ja.
0: Ja. Goed. 1979. Roxy Music.
1: Het waren best leuke dingen hoor, in 1979.
0: Ja. Dance away, Frank.
1: Nee. Hup.

0: Roxy Music, Dance Away. Prachtige plaat overigens. Zelfde mooie muziek. Ik was alleen vreselijk kwaad op ze. Daar heb ik ze eigenlijk een beetje een tijdje geboycott. Dacht ik dat ze toen met Jealous Guy van Lennon naar de knoppen hielden. Dat vond ik echt vreselijk. Maar voor de rest, Evelyn en dit zijn toch mooie liedjes van dit bandje. Vind je niet?
1: Ja, ik vond Roxy Music wel aardig. Ja. Ik vond dit niet een van hun beste. Ik vond op een gegeven moment gingen ze, toen Brian Eno weg was, toen moesten ze een beetje zoeken naar een nieuwe stijl.
0: Ja.
1: Brian Eno was toetsenist in het begin van
0: precies, Door The Strand.
1: En Virginia Plain.
0: Ja.
1: Dat waren goede nummers.
0: Ja, helemaal goed.
1: En toen werd het een beetje zoeken naar een nieuwe lijn. En de twee zwakste was Dance Away en die wat jij net noemde.
0: Ja, die Jealous Guy. Dat was echt verschrikkelijk, vond ik die.
1: Ja, en later ging Brian Ferry natuurlijk solo. En dat heeft ook een aantal leuke plaatjes opgeleverd.
0: Ja. Maar goed, dit was er ook eentje van. En ik heb er nog één. Nummer 2. Ik ga nummer 1 niet voor je draaien uit 1979. Want ik weet dat je dat geen mooi liedje vindt.
1: Oh.
0: Nee, dat weet ik dat je dat niet wil. Dus dat je dat niet mooi vindt. Dus ik ga het niet draaien voor je. Want ik ga je niet plagen vandaag.
1: Nou, voor mij mag je hoor.
0: Nee, doe het niet. Nee, doe het niet. Maar ik draai nu nummer 2.
1: Oké.

Ja, een wat vreemde versie van dit nummer. Want deze versie ken ik eigenlijk niet. Zoals een soort 12-inch versie die ze ervan gemaakt hebben. Want mijn geheugen is hier veel korter. En ook anders qua vorm. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Cliff Richard, hij had er een mooie hit mee. Was eigenlijk wat mee aan de hand. Hij had toen een LP, die heette Rock'n'Roll Juvenile. Dat was een hele goede plaat. Maar alles geproduceerd door Alan Tarney. Maar hij had intussen een hit met dit nummer geproduceerd door Bruce

0: Willis.
1: Nee.
0: Ja. Wie?
1: Nee,
0: Bruce Wells van de Shadows. Die had dit met hem geproduceerd. En ja, die LP kwam uit en er stond geen single op. Dus dan hebben ze uiteindelijk op het laatste moment ze dit nog aan de LP toegevoegd. Maar goed, It's So Funny, We Don't Talk Anymore. Wat een wereldnummer van Cliff Richard. En nu gaan we maar weer eens kijken of het nu allemaal vlekkeloos verloopt. En waarom zouden we dat niet?
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
3: De groei van het aantal banen in de Eimond dreigt de komende jaren stil te vallen. Dat heeft te maken met de hoge energieprijzen. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose 2026 tot 2028 van het UWV. De waarschuwing raakt de Eimond op een gevoelig punt. De regio telt namelijk veel banen in de industrie, detailhandel, vervoer en uitzendwerk. En juist daar hebben ze last van hoge energiekosten en economische onzekerheid. Bedrijven worden voorzichtiger, stellen investeringen uit of nemen minder snel nieuwe mensen aan. Ook in de Eimond wordt de groei dus minder vanzelfsprekend. In een gunstiger scenario verwacht het UWV nog zo'n 2800 extra banen tussen nu en 2028. Dat is een groei van 1,3% sinds 2025. Maar zolang de energieprijzen hoog blijven, valt de banengroei tijdelijk stil. Eigenlijk vrijwel stil. De Eimond maakt zich op voor de heetste dag tot nu toe. Waar de een verkoeling zoekt op het strand en zoveel mogelijk inspanning uit de weg gaat, wordt het voor de ander juist heel druk. Bijvoorbeeld het IJspaleis in Driehuis. Dat is al volop bezig met de voorbereiding op de verwachte hitte. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen nog. De bollen ijs vliegen over de toonbank en dan moeten ze zich helemaal maar opvangen. Dat krijgt daar beelden bij, hè? Dat er bollen ijs over de toonbank vliegen. Maar goed. De Heemskerkse brandweer waarschuwt Eimonders voor een verhoogd risico op natuurbranden. Nu de heetste dag niet aanstaande is, maar er is. Volgens woordvoerder Leo Mooi zijn vooral de duinen kwetsbaar. Erg droog daar. Een beetje regen van de afgelopen tijd weinig geholpen. Sterker nog, er is van alles gaan groeien door die warmte. En omdat het daarna weer is opgedroogd, ligt er juist extra brandstof. Het principe is heel simpel. Meer mensen betekent meer risico. De meest voorkomende melding is dat ouders hun kind even kwijtraken. Dat is dan weer een ander geval buiten de bosbrandgevaar. Een oproep aan de bezoekers in de duingebieden extra voorzichtig te zijn. En op het strand goed de kinderen in het oogje houden, want vandaag de dag zijn ze vertrokken voordat ze het willen. Voordat je het door hebt. En ook in het water zelf zijn er risico's. We zijn nog maar net uit de winter, dus het water is nog koud, waardoor een cold shock altijd een gevaar blijft. Belangrijk dat er iemand is die je in de gaten houdt. En het is ook nog belangrijk om voldoende te drinken en dan geen zeewater natuurlijk. De brandweer is gisteravond uitgerukt naar de Sint-Achtendijk in Beverwijk. Een prachtig verhaal. Een paar vissers die rustig aan het wachten waren tot ze beet kregen, hoorden plotseling een hoop water klotsen en merkten dat hun lijnen strak begonnen te staan. Nadat ze met lampen richting de plek van het geluid schenen, ontdekten ze een paard dat te water was beland. Omdat de vissers niet wisten wat ze met de situatie aan moesten en nog nooit een zo groot beet hadden gehad, besloten ze de brandweer te bellen. Bij aankomst van de brandweer liep het paard nog steeds rustig door de sloot en gingen de twee brandweermannen in waadpakken te water om het paard op de kant te krijgen. Maar dat lukte niet. En zodoende werd er vervolgens opgeschaald. In totaal kwamen er 2 tankauto's spuiten en duikers ter plaatse. 4 brandweermannen gingen het water in en uiteindelijk, nadat het paard een flinke afstand had weten af te leggen, onder andere door een sloot langs de A9 te lopen, wisten ze het dier weer op de kant te krijgen. Dat ter avontuur. Ook voor het paard natuurlijk, wou ik zeggen, nog even erbij zeggen. Bij verkeersongeval op de Alkmaarse weg in Beverwijk is donderdagavond zijn er 2 gewonden gevallen. Een fietser en een scooterrijder kwamen ter hoogte van de Plesmanweg met elkaar in botsing. De oorzaak is niet bekend. Ambulancepersoneel heeft beide nagekeken. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Een andere scooterrijder is gisteravond betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de rotonde van de Laan der Nederlanden en de Meerlanden in Beverwijk. Het ongeval gebeurde rond 19:15 s'avonds. Door een nog onbekende oorzaak kwam de bestuurder van de scooter in botsing met een personenauto. De scooterrijder kwam daarbij ten val en raakte gewond. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Na controle bleek vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de beschadigde voertuigen af te voeren. De personenauto liep een dusdanige schade op dat deze door de berger is meegenomen. De oorzaak van het ongeval wordt door de politie nog nader onderzocht. En tot zover het regio nieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
3: Ik zou het in 3 woorden af kunnen. En dat zijn de volgende 3 woorden. Het is warm. Of het is heet zelfs. Veel zon, maar ook gevaar voor regen- en onweersbuien. En plaatselijk kunnen die buien zwaar uitpakken met zeer lokaal kans op schade. En overlast door hagelstenen en zware windstoten. Maar waar en wanneer, dat is nog onzeker. Houd dus buienradar bijvoorbeeld in de gaten. Het is erg warm met een maximumtemperatuur van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Warmte is drukkend met een maximale hittekracht van 9. Alleen aan zee is het is wat lager, is de hittekracht 6 of 7. Omdat buiten de buien om de wind zwak tot matig is en aan zee dus iets harder. Vanavond blijft de kans op een stevige onweersbui in het hele land bestaan. Mogelijk komen daarbij weer plaatselijk hagel- en windstoten voor. Verder is de wind overwegend zuidelijk en zwak tot matig. En voor het weekend ziet het er ook nog zeer warm en drukkend uit. Alleen niet zo heel erg warm meer als vandaag. Graadje of 5, 6 minder, maar het blijft behoorlijk warm. Kijk dus uit en drink voldoende. Tot zover het nieuws en het weer.
1: Guur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, en er werd al medegedeeld door onze vrienden van de KNMI. Dat in Limburg is al code oranje afgekondigd. Dus daar schijnt het al aardig tekeer te gaan. Lay Your Weapons Down. En dat is een single van Ilse Lange.

0: Leo Weapons Down, geproduceerd door Ilse de Lange zelf. En hoe heet die andere man ook weer? Topher Brown, wie dat is weet ik niet. Maar die heeft het met haar samengeschreven en ook nog een keer geproduceerd. Wat zei je?
1: Geen J.B. Myers dus.
0: Nee, nee. Ze is ook een tijdje bezig geweest met iemand hier uit de omgeving die ik wel ken. Thijs van Duivenbode, die heeft ook een tijdje met haar geproduceerd. Maar dit was dus een Engelsman. En ik heb nog een mooie uit 1979, Frank.
1: Oh.
0: Ja, want het is 1979. Ja,
1: maar niet de nummer 1 dus.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Nee, die houden er ook inderdaad niet in. Ik weet inmiddels welke het is.
0: Ja. Daarom, ik denk, ik wilde je dat niet aandoen.
1: Nee.
0: Maar deze is wel leuk. Elvis Costello, Oliver's Army.

0: En u luistert nog steeds gezellig naar Eindeloos Eimond op Eimond 63. Dat ook allemaal nog weer gezellig. Dit was Elvis Costello. En dat heette Oliver's Army. Ook weer zo'n hit uit 1979. Ja. Die gewoon lekker was. Toch?
1: Ja, vond ik wel.
0: Ja.
1: Het is altijd weer een beetje een verrassing. Wat komt er dan voor? Ik doe dat op woensdag ook. Ik pak een jaartal en dan ga ik kijken wat er aan muziek gemaakt is in dat jaar.
0: Ja.
1: Sommige verrassende zaken komen dan wel eens naar voren.
0: Ja, je komt af en toe dan dingen tegen dat je denkt van, hè? Ja, dat heb ik ook altijd.
1: En dat is nou precies wat ik geheel graag wil bereiken met het maken van dit soort programma's.
0: Ja.
1: Om mensen ook eens wat anders te laten horen dan de platgetreden paden.
0: Precies. En daarom doe ik ook af en toe wat. Zoek ik ook gewoon naar nieuw werk wat interessant is om u te laten horen. Maar eerst nog weer een lekker oudje uit 79. Oh. Ja. Ja, nou ja.
1: Twee minuten stilte.
0: Nee hoor, nee. Maar ik snap niet waarom hij niet start. Oh, hij begint een beetje... Ja. Hij begint een beetje raar, deze. Deze is waarschijnlijk van een singeltje opgenomen of zo. Gary Numan.

0: tegen als ik nooit ben op de radio hoort. En ik zou bijna zeggen...
1: Terecht.
0: Gelukkig maar. Gary Newman. Ja, het is... Het is het is wat je synthesizers pop...
1: Electric is een fantastisch nummer.
0: Hè?
1: Our Friends Electric van hem is een fantastisch nummer.
0: Ja.
1: En dan komt dit als opvolger.
0: Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat... Ik geloof trouwens dat hij in Nederland optreedt binnenkort.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Is hij nog steeds actief?
1: Ja, ja.
0: Goh, dat is mooi. Nou, een andere dame die... u hoorde nog een heel klein stukje. Ik dacht dat ik hem al uitgezet had. Maar goed. Lucky Number. Ken jij Lena Lovitch nog?
1: Lena Lovitch, ja. Komt hij niet ergens uit het Oostblok?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Volgens mij uit Polen.
0: Ja. Maar ze had wel een hit in 1979. En dat ging zo.
1: One Hit Wonder.

0: Ja, ze heet officieel Lili Marlene Premilovic. En ze is geboren in Detroit, Frank.
1: Oh, nou ja, vlak naast Polen heb
0: je. Ja, eentje fietsen, maar voor de rest.
1: Maar dat was in ieder geval wel in die New Wave tijd, hè?
0: Ja. Nou, vond ik het wel leuk eigenlijk.
1: Ja,
0: ik vond het niet verkeerd.
1: Best aardig, maar ja, weet je, wat moet je hierna doen?
0: Hè?
1: Wat moet je hierna doen? Wat moet je als opvolger de eter in slingeren?
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk bijna onmogelijk, dus we hebben nooit meer wat van de gehoord.
0: Nee, we hebben nooit meer wat van de gehoord. Het was helemaal klaar met er. Ja, nou ja, er is niks aan te doen. Nou, dan ga ik jou nog even blij maken. Nog één leuke, tot besluit.
1: Abba.
0: Weet je moeder dat je hier bent?
1: Ja, maar het is wel een van de betere nummers van Abba, denk ik.
0: Does your mother know? Gezongen trouwens door Björn, hè, dit.

0: Hi, drink, dames en heren. Abba, geweldig met Does Your, Does Your Mother Know. Oftewel, weet je moeder dat je hier bent.
1: De tijd dringt. Ik ga ook drinken zo. Ja, overigens, als je naar Londen gaat, en, dan kun je dit live horen. De band. Ja. Björn begint met zingen. Ja. Dat is dan Avatars.
0: Ja.
1: En de band heeft dit als solo-nummer. Nou, jongen, fantastisch. Ja. Maar goed, dat even tussendoor.
0: Dat even tussendoor.
1: Het zit er weer op.
0: Het zit
1: er
0: weer op. We gaan
1: afscheid nemen.
0: We gaan ons opmaken voor een warm weekend. Ik ga me opmaken voor een heel druk weekend. Vanavond muziekavond in Wijkenzee. En morgen repeteren in Wijkenzee. En zondag natuurlijk mijn jubileum in Wijkenzee. Dus oh, wat hebben we een druk. En wat ga jij allemaal doen het weekend? Niks?
1: Niets.
0: Ja, alleen morgenochtend ook het niet.
1: Ja, ochtend niks, morgenochtend, dat ja. Zeker. Maar verder heb ik een heel rustig weekend. Godzijdank.
0: Oké. Nou, veel plezier. Fijn weekend. Dank.
2: Een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly and Swain. Dus nee, het is niet van de SFB's. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

in the City. En dat was een echte million seller. Terwijl zijn in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copacabana.

of jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans, dus ik sta me aan te kijken. En het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Dat bleek dus goed te zijn. Righiera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen. Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers and Winds.

Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco

Sailor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het volgende groepje mag ik graag draaien. Ik draai vaak Wind en Zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander, voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Takatakata. Ja, je verzint het niet, zo heet ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergeten.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
6: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en klaar voor.
5: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto zijn gegaan tijdens G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almere strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leveren geen bijzonderheden op. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

360.nl. Nu tijd voor met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En wat een leuke nummer om mee te beginnen. Je bent tegelijkertijd wakker, maar dit is vrijdagavond tussen 7 en 8 met Martin het weekend in. En dit waren de koningen van de drie akkoorden rockmuziek. En het is ook gewoon een lekkere nummer, Down Down. Alweer van 1975, alweer een tijdje geleden, de 70s. En we gaan eventjes fast forward, al wel 10 jaartjes vooruit, naar 1985. Een lekkere nummer, een power ballad van Journey, Don't Stop Believing.

0: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
1: Ja, het is alweer dat momentje van het uur. Rond de kwart over zeven, Mark. Dat ik de Cover Wonder doe. Een cover waarvan de originatiest heeft een nummer uitgebracht. En een band B, of C, of D, heeft een andere heeft hem gecoverd. En is hij mooier of niet mooier? Dat is aan de luisteraar. Dat bepalen jullie. Maar ik heb het weer. Ik zeg iedere week weer, het is makkelijk om een cover te vinden. Oftewel, uit verwachte hoek, dat ik zeg, nou, ik dacht dat het origineel was, maar blijkt toch een cover te zijn. Maar deze wist ik dat het wel een cover was. En dat is, we beginnen eerst met de originele. Chaka Khan en Rufus brachten het nummer Ain't Nobody uit in 83. En ik vond een cover daarvan, en dat was van Jackie Graham. En dat is een soulzangeres, waarvan haar beste tijd, of tenminste de hits, echt aan heen reeg, een beetje de tachtige jaren, R&B en dance, nummers allemaal uit die tijd. En dat was Jackie Graham en daar had ze een paar behoorlijke hits. En die heeft ook dit nummer gecoverd van Chaka Khan en Rufus. Oftewel Rufus featuring Chaka Khan. En op een gegeven moment werd Chaka Khan zo goed, of ze was al heel goed, maar ze ging solo. Maar bij deze was het nog steeds Rufus en Chaka Khan. Dus het gaat eventjes het covernummer draaien, die vertolkt wordt door Jackie Graham aan de hand van de nummer van origineel van Rufus en Jackie Khan. Ain't Nobody.

Ja, een hele mooie cover van Jackie Graham. En ik moet zeggen, zit wel redelijk dicht tegen het origineel aan. En dan, deze is een beetje uitgebracht of gecoverd door Jackie Graham, een beetje de 90er jaren. En hoor je toch dat ze me opgepimpt, maar gewoon bijgebracht naar de 90er jaren. En dan wijk je een beetje af van de originele, van de 80er jaren, van die van Checker Khan en Rufus of the World Rufus en Checker Khan. Ja, we zijn aan het kijken wat de lekkere volgende nummer zou zijn. En ik zou zeggen, we blijven een beetje in de dance hoek. De house een beetje. En dat is Barbara Tucker. Ja, en waar kennen we Barbara Tucker van? Ja, haar allergrootste hit was toen gemixt door Morales en Zumbay. Er waren twee heel grote. En Larry Levine. Een aantal grote producenten, maar ook in de DJ-hoek. En de house scene destijds. En praten we over de 90 jaren vooral. En haar grootste hit was Beautiful People, een heel bekende nummer. Maar dit nummer is ook lekker om eentjes te draaien. En dat is Stay Together. En ik moet zeggen, ik heb een playlist gemaakt. En het grappige ervan is dat het allemaal een aantal nummers hebben allemaal te maken hebben met de liefde. Of bij elkaar blijven. Of je moet er wat voor doen. Heel grappig is het allemaal. Want ik, zoals ik altijd zeg, ik doe een playlist. En is de stemming waar ik in. En ik zoek allemaal nummers bij elkaar. En dan ga ik van rock naar funk, naar de soul. Nou, alles door elkaar heen. En dan zie ik eigenlijk de rode lijn wat hier doorheen loopt. En dat is niet eens bewust. Maar dat het een beetje is het liefde en wat je ervoor moet doen. En verder is een nummer van Stanley Clark. I Just Want to Love You. Ik verklap alweer wat. En die andere is Take a Chance with Me. Dan ga ik ook lekker eventjes toelichten straks, of niet. Dit is Stay Together van Barbara Tucker. Lekker in de house scene, destijds 90 jaar, praten we over. En ook een lekkere nummer om eventjes weer te draaien of te horen. Dat is hem dus, Barbara Tucker en Stay Together.

Ja, wat een lekkere nummer is dit van Barbara Tucker. En ja, de 70 jaren was het hoogtepunt van de disco. En een beetje begin jaren 80 begon het een beetje af te sterven. Of tenminste eindigen van het disco tijdperk. Dan had je een beetje de house and dance scene. En dit was een ervan. En het is met dit nummer van Barbara Tucker is het duidelijk dat vooral met de dance scene en de house scene, dat de beats per minute omhoog gaan. En dat was ook met deze nummer heel duidelijk. Werd ook gemixt natuurlijk door de onder andere Morales. Een heel bekende DJ-producer, of een DJ die alle mixen deden destijds. Wat het mooie van de markt is, dat het ook lekkere muziek is dit. En wat ik zeg altijd, er wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. En dit is eigenlijk het stapje of het linkje naar de volgende nummer. Want mevrouw kwam met deze artiesten aan en zei, dit is een best mooi nummer. En dat is Olivia Dean. En het nummer van Man I Need, oftewel ik heb een man nodig. Volgens mij moet het zo vertalen. En dit nummer heb ik eentje opgezocht. En die had ik een tijdje geleden gedraaid. Dus ik denk, ik probeer niet iedere keer dezelfde nummer te draaien. Dus ik pak een ander nummer van Olivia Dean. Alweer van 2025. Een geweldige zangeres. De nummer is Nice to Each Other. Dus ik zit in het trant van deze aflevering van liefde. Je moet er wat voor doen. En dit is ook, die past er helemaal in met deze thema of de rode draad die ik niet bewust voor gekozen heb, maar toch is het toch lekker om eens te benoemen. En dit is van Olivia Dean, alweer van 2025. Nice to Each Other.

0: Ja, wat moet ik daarover zeggen? Wat moet ik daarover zeggen eigenlijk? Let's be nice to each other. Ja, het is Olivia Dean. En wat een zangeres is dat van deze tijd. En wat ik zeg iedere keer. Er wordt best wel heel mooi muziek evengoed nog gemaakt in deze tijd. Is het je genre? Misschien niet. Of juist wel. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. En Olivia Dean is onder andere een zangeres waar ik zeg... Nou, dat vind ik best wel mooi. En dat past ook in mijn programma met de soul en pop, rock en funk en de rest. En Dua Lipa is ook zo'n zangeres waar ik zeg... Nou, ook bijzonder fraai allemaal. We zijn inmiddels aanbeland bij de albumparel. Want dat is een beetje de half uurtje momentje van mijn programma.
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ik begin eventjes met het hit van hun. En ik ga eventjes...

hit van hun. Van het album Avalon, ook de hit Avalon. Gepleisterde pop, wat noem je dat, pop soul, new wave ook. Daar begonnen ze eigenlijk mee, de new wave. Maar dit was zeer gepleisterd op dit moment. En dan gingen ze op een gegeven moment uit elkaar. En dan ging eigenlijk Brian Ferry solo naar deze achtste album van de Roxy Music. Maar waar ik naartoe wil natuurlijk, ging de parel. En ik zit eventjes de hit te draaien. En zei, oh ja, dat was die hit ook weer van die album. Maar de andere parel, en het was eigenlijk, ja, was het een hit? Volgens mij niet. Maar als je de album luistert, denk je, dat is best wel een mooi nummer ook. Dus ik heb weer de album helemaal doorgenomen, zoals ik altijd doe met de albums. En dan zeg ik, nou, dit is ook een pareltje waar degene de radioplay of weinig radioplay of heeft net niet de hitstatus bereikt. Nu praten we over de nummer van de album Avalon, is Take a Chance With Me. Dus dit is de parel van deze week met Martin het weekend in.

Ja, en ik zit weer eens terug te kijken naar het titel van dit nummer, Take a Chance With Me. En dat moet geen toeval zijn. Zou je het wel eens met mij willen proberen? Ja, ik zei het, dit is geen toeval meer. Maar dit is gewoon een nummer wat ik uitzocht. Het was toevallig een parel. En zo komt het een en het andere. En de volgende nummer is ook een lekkere van de jazz fusion legendes. Onder andere de bas

gitarist Stanley Clarke, grootheid, en George Duke. Inmiddels niet meer onder ons, helaas, als toetsenist. En die hebben ook een aantal projecten met elkaar gespeeld. En wat voor muziek krijg je dan? Je krijgt geweldig muziek. Jazz, fusion, funk, funky. Nu geef het allemaal namen, maar gewoon lekker muziek. En als ik dit nummer eens luister weer, dan zou ik zeggen, er zit ook een vleugje van Quincy Jones smaakje erin. Ondanks dat hij er volgens mij niks mee te maken had. Maar goed, geweldige sterren bij elkaar en dan krijg je dit soort muziek. En het blijft tijdloos. Dus lekker Stanley Clarke en George Duke. I just want to love you.

0: verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.

0: dat was de Pet Shop Boys. What Have I Done To Deserve This? En die hadden eventjes weer Dusty Springfield ingehuurd. Of van stal gehaald, net hoe het bekijkt. Want ze was, niet aardig op leeftijd. Maar ze was natuurlijk in haar wat latere jaren. En ze dacht, weet je wat, het is altijd handig om lekker mee te zingen. Om een hit te scoren weer met de Pet Shop Boys. Die soulzangeres Dusty Springfield uit Engeland. En dat was ook weer een grote hit van hun destijds. Praten we over de 80e jaren alweer. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een persoon weer gevonden. En daar kan ik eigenlijk, denk ik, een hele jaar mee vullen. Als backing artist of als artiest... die hij, waarvan hij zo groot is en zo goed is achter het scherm, maar ook als artiest zelf, dat je zou zeggen, ik kan daar een jaar mee vullen. En dat is Jay Graydon. En wie is Jay Graydon? Dat is eigenlijk een Amerikaanse songwriter, artiest, gitarist, zanger, speelt het toetsenbord, producer, arrangeur en recording engineer. Oftewel een technicus achter de mengpaneel met het opnames. Ja, en die heeft met iedereen, maar ook iedereen meegespeeld. Hij was vooral een sessiemuzikant in de 76 jaren. En dan praten we over dat hij met Gino Vannelli, Barbra Streisand, Dolly Parton, Diana Ross, Jackson 5... Alice Cooper, Cheap Chick, Al Jarreau. Moet ik nou doorgaan? Ik heb een A4 vol waar hij allemaal mee gespeeld heeft als sessiemuzikant. En vervolgens is hij ook in de productie is hij ook flink aanwezig met onder andere George, waar hij achter de schermen dus geproduceerd heeft. Onder andere George Benson, Al Jarreau, The Barge, Sheena Easton, Art Garfunkel, Manhattan Transfer, enzovoort, Dinah Warwick, Lou Rawls. Dus ik zou zeggen, ik vul deze iedere week in om mij makkelijk te maken. En kan ik iedere keer met een ander nummer komen van een ander artiest om dit te vullen. Nee, maar dat doe ik niet, want dit is een grootheid. Maar ik kom er zeker, net zoals Quincy Jones, vaker op terug. Maar, welke nummer wil ik eigenlijk gaan spelen van hem? En dat is eigenlijk wel grappig, want dit is een nummer van... hij was in een band, eventjes met meneer Foster, met z'n tweeën. En hebben ze één album gemaakt en ze heette Airplay. Ja, en als ik dit nummer hoor, dan denk ik, hey, dat is een heel bekend nummer. Nothing You Can Do About It. Maar het grappige is dat Manhattan Transfer heeft deze gecoverd. En ik dacht altijd, Manhattan Transfer deze was origineel, maar dus niet. Het is van Airplay, dus van hemzelf. Deze nummer ga ik draaien. En ik ga zeker mijn hand transfer ook een keer draaien, maar als een cover, maar dan TCT. Dus we gaan lekker luisteren naar de backing artist van deze week, Jay Graydon. En dan in zijn eigen band, die één album heeft gemaakt met meneer Vos met z'n tweeën. En wat ik zie ook, de personeel die op deze album zit, is allemaal de gasten van Toto, die ook een sessiemuzikant. Dus wel grappig hoe die interactie is uit de jaren en hoe ze allemaal met elkaar spelen. Dus bij deze, Jay Graydon, Nothing You Can Do About It.

0: van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinkende hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Met Martin het weekend in.
3: Een lekkere nummer van de Tramps waar het nooit verkeerd mee kan gaan. Een lekker disco nummer uit de jaren 70. Zing with the strings of my heart.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Dit is Prozo's.

0: pakken de top 40 erbij. We hebben wat krantenartikelen. En Henk, jij bent ook volledig voorbereid, denk ik zomaar.
1: Nou, ja.
0: Je hebt alle artikelen.
1: Alles, ik weet alles uit mijn hoofd.
0: Alle artikelen heb je op je laptop staan die we van de week op Facebook hebben gezet.
1: Gek huis.
0: En we gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken.
1: Ja, joh, we breien er een eind aan.
0: Dus als je niet naar voetbal wil kijken, dan
1: moet je
0: gewoon naar de Pro Show.

0: Ja, 1983 en wel juli te verstaan. Henke, ik geloof dat jij de bioscoopagenda van die maand of die week zelfs voor je neus hebt liggen.
1: Ja, van Heemskerk, Cinema Maquette. Staat niet meer, denk ik, die naam, hè? Cinema Maquette.
0: Nee, dat is meneer Kluft is verhuisd, hè, naar Beverwijk. Hij heeft nu die mooie bioscoop die daar staat. Dat is van
1: maar dat heet geen Maquette meer, toch?
0: Nee, dat heet nu Cineac.
1: Zonde van zo'n mooie naam.
0: Ja.
1: We zouden daar een film draaien. Ik denk dat iedereen die nog wel een beetje herkent. Ja. De lift.
0: Ik geloof dat ik de muziek van de lift hoor.
1: Met Willeke van Ammerooy.
0: En Huub Stapel.
1: Ja, maar Willeke vond de meeste jongens toch wel interessanter hoor.
0: En wat draaide er nog meer, Henk, in de bioscoop hier in de buurt, in Beverwijk, in Kastrikum?
1: Nou, je had bij Maquette de film voor kinderen, Dick Trom. Maar 's nachts had je ook een uitzending. En dat heette Prikkeling der Zinnen.
0: Ja, vrijdagavond om 11:30 waren er altijd pikante films.
1: Omdat jij dat zo goed weet die tijd.
0: Nou, omdat ik altijd daarvoor naar de film ging. En dan kwam ik eruit en toen zag ik al die mannetjes met lange regenjassen staan.
1: Oh, die.
0: Ja. Hey, en wat draaide er in Kennemer bijvoorbeeld? Want je had de Zeestad, had je Kennemer Theater.
1: In Kastrikum had je ook de lift. En die was wel de Luxor. Twee mafkees.
0: Ja. Ja, vroeger hadden ze de neiging om Amerikaanse titels te vertalen naar het Nederlands. En dan kreeg je twee mafkees. Maar wat is dat dan voor film?
1: Waar dat niet Tennis Hill
0: en Bud Spencer?
1: Ja.
0: En het Kennemer Theater zag ik ook.

0: Wat draaide daar? Kennen we het theater? Bovenaan. Ja. Wat draaide daar?
1: Fanny en Alexander.
0: Oh.
1: Nou, okay. Dat is... Dat is vast niet de meest bezochte film ter alle tijden, denk ik.
0: Nee. Weet je dat nog? Kennen we het theater daar? Op de Zeestraat in Beverwijk.
1: Ja.
0: Je had een
1: beetje ingebouwd,
0: je had twee zalen.
1: Ja.
0: Volgens mij heet het appartementencomplex wat er nu staat... heet ook iets van een theater of zo, weet je wel. Dus dat verwijst.
1: De Kennemer.
0: Ja, de Kennemer of zo, weet ik veel. Maar in die tweede zaal had je banken staan. Daar kon je op hangen, zeg maar. Heb ik nog eens een paar keer een film gezien. Ja.
1: Nou, ik vond bij Maquette wel lekker dat je aan een tafeltje zat.
0: Ja, dat was later pas. Hè?
1: Ja, drukte je op een belletje en dan...
0: Kreeg je een drankje, ja. Ja.
1: Maar heel vroeger zaten wij...
0: Ik kreeg het niet, die moest het kopen, maar goed.
1: Wij zaten op de Deutstraat in de bioscoop.
0: Ja, dat is heel ver terug. Dat was het KSA-gebouw.
1: Nee,
0: en dat was op de plek waar later Cinema Maquette is gebouwd. Ja.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Waar is het dan? Vertel.
1: Nee, op de Deutstraat zat dat. En Maquette, Cinema Maquette, zat om de hoek. Mijn eerste film die ik daar gezien heb was James Bond.
0: Ah. Welke titel, weet je dat nog?
1: Nee, maar ik was er als kind wel verschrikkelijk van onder de indruk. En ik kijk ze nog graag.
0: Dit is de formatie Noodweer.

I Owe You van Freeze. Ook uit die top 40 van 1983. Juli om wel te verstaan. Hier bij de ProShows op Eimond 360. En ja, hij duurt 8:45. Dus we gaan hem een klein beetje afbreken.

0: En dat geeft ons de gelegenheid om even aandacht te besteden aan de smokkelplaat. We hebben deze keer elk uur één smokkelplaat. En de smokkelplaat is eigenlijk een plaat die van het heden is. En niet uit 1983 zoals vanavond, maar Henk heeft er een uitgezocht. En ik heb er een uitgezocht. Allereerst die van Henk. Henk, wat is dit voor een plaat die wij zo gaan draaien?
1: Nou, je hebt wel eens, dan loop je in een winkel. En dat gebeurde mij een keertje. En het was een geluidsafdeling. En toen hoorde ik daar dit nummer. Toen dacht ik, wauw, dat klinkt goed. Mooie, schorre stem had die gozer. En heb je tegenwoordig het gemak dat je Sazam op je telefoon hebt. En dan druk je dat gelijk in. En dan, pats, heb je gelijk het nummer. Maar je moet dit even horen.
0: Kan je wat vertellen over die artiest?
1: Nou, eigenlijk niet. Voor mij is hij heel onbekend.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb wel stiekem gisteravond nog even gekeken.
0: Ja?
1: Het schijnt dat hij toch concerten gaat geven. Het is een band.
0: De band heet The White Buffalo.
1: Dat bedoel ik. Nou, nee.
0: Zullen we hem eerst maar even gaan draaien?
1: We gaan hem draaien.

0: Muziek op.
1: Muziek op single.
0: NLP. Beleef het met ons mee.
1: Beleef het met ons mee.
0: Proso's maakt de vrijdagavond echt gezellig.

0: Get It On, The Hollies met The Long Cool Women. Tussen haakjes In A Black Dress. Ook weer zo'n mooie oude plaat die bij de Pro's Host op Eimond 360. Vanaf de Handelskade in Beverwijk zenden wij elke vrijdagavond tussen 8 en 10 allemaal van dit soort leuke platen uit. En mijn compaan Henk heeft bedacht dat hij elke uitzending een plaat van ILO wil laten horen. En vandaag is dat, Henk, een hele bijzondere plaat.
1: Ja, ik denk dat niemand hem kent. Alleen ik.
0: Alleen jij?
1: Ja, ik denk dat hij eigenlijk van een LP.
0: Heb jij het alleen recht als fan van ILO?
1: Nou, nee, maar op zich, je moet heel goed luisteren in het liedje. Want het is eigenlijk niet echt ILO. Het gaat over Horace Wisp. En die heeft eerst geen vrouw. En later dan weer wel. En ze tellen de dagen af. Ze gaan van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag.
0: Ah.
1: De zaterdag, dan zuipen die Engelsen en dan voetballen ze. En dat telt niet, zeggen ze.
0: Oké.
1: Maar goed, in het begin van het liedje is hij nog niet getrouwd. En dan krijg je zo'n all-over stem van, joh, ga trouwen en doe het met je leven. En uiteindelijk is hij dan getrouwd. En dan hoor je ze zingen, joh, doe wat met je leven, ga wat doen of zo. Dus ja, je kan daar zelf bij bedenken wat je wil.

0: George Shalamar.
1: Hier op Eimond 360 bij de Prozo's. En ik mag wel vertellen dat ik me verheug op het concert van volgende week donderdag in de Phil in Haarlem. Daar ga ik namelijk naartoe. Twee belegen dames en een belegen heer. Dus voor me nog steeds Shalamar. En ik ga me even bekijken of ze nog steeds wat kunnen daar.
2: Ik dacht dat je het over jezelf had.
1: Ja, maar dat zien de mensen niet, hè. Maakt niet uit, wij gaan naar de Shalamar. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de Prozo's hier op Eimond 360. Ja. Dat betekent dat we nog een uurtje muziek mogen maken. Henk, daar hebben we wel zin in, toch?
2: Ja, vliegt om, wou ik zeggen.
1: Ik heb nog een plaat van The Beat, van D-Train, van New Order, van The Midnight Star. Ja, ook nog wat plaatjes, Henk. Ik zie Smokey Robinson, The Tears of the Clown, Irene Cara en Wax, Building a Bridge to Your Heart. Ja. Dat allemaal in het tweede uur van de Prozo's hier op Eimond 360. En ik zou zeggen, blijf luisteren. En als je niet wil luisteren, ga je gewoon voetbal kijken. Dat kan ook.
3: Nee.
1: Amerika, nee. Australië. Nee. Wij gaan gewoon even lekker nog muziek maken hier op Eimond 360.

0: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: helpen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmans 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Dit is Prozo's.

0: vrijdag 19 juli 2026. Het WK is in volle gang. Morgenavond om 7 uur zijn we allemaal weer zenuwachtig voor de buis voor de wedstrijd Nederland-Zweden. En als je nu naar dit luistert, zie je niet de wedstrijd Verenigde Staten tegen Australië. Dus nou, vind ik wel leuk dat je dan naar de pro-show rijdt. Dus dankjewel daarvoor. Mijn compaan Henk zit aan de overkant. En Henk, jij hebt nog wel wat krantenartikelen, tweede uur, die we kunnen behandelen.
1: Ja, we hebben het toch over een diefstalletje. En wat hebben we nog meer? Discotheek op het Nieuweplein. Ah, er is genoeg te vinden.
0: Gaan we daar straks even over hebben. We draaien natuurlijk heel veel muziek. Ik heb een hele goede plaat klaarstaan. En Henk, jij weet er wat van. Want tenminste, jij zei net tegen mij, je moet even naar die tekst luisteren. En dan hebben we het over MacArthur Park in Donna Summer.
1: Ja, als je goed naar die tekst luistert, dan heeft ze het over Someone Left a Cake Out. Ik dacht altijd dat ze het over cake had.
0: Het zal wel druk zijn dan.
1: Nou, dat vermoed ik. Maar dan zingt ze ook van, ik heb het recept niet en ik kan het niet bakken. En dan begint het te regenen, het is...
0: Heel vaag. We gaan er maar even naar luisteren.
1: Volgens mij was het zelf ook een beetje high.

0: MacArthur Park van Donna Summer. Gaat nog even in de klassieke James Last versie, gaat hij nog even door. Ja. Dan kunnen wij mooi vertellen wat we in de krant hebben gevonden van juli 1983. Henk, ik lees iets over een nieuwe discotheek op het Burgemeester Nieuweplein.
1: Ja, die komt in plaats van Soul Sound. Ook al heel bekend, hè, Soul Sound. Daar ging je vroeger heen in je soulbroek met hoge hakken.
0: Heb jij dat gedaan, ja?
1: Ja. Ja, dat was... Je hoorde er niet bij als je het niet deed.
0: Ja, nee, precies.
1: Maar hier staat dat er een nieuwe eigenaar is. Jan van Ispelen. Die ook in Uitgeest eigenaar is van het Zwaantje.
0: En die discotheek die werd ook genoemd. Tamberlane, niet?
1: Tamberlane.
0: Tamberlane.
1: Ja.
0: Dus Tamberlane kwam in de plaats van...
1: Soul Sound.
0: Soul Sound in juli 1983. Dat was dan boven waar nu de ethos zit, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, daar moest je een trappetje op en dan kon je naar die discotheek.
1: John Koeman woont daar nu, de bakker.
0: De bakker woont daar boven, ja.
1: Ja, tapt dan nog steeds biertjes, denk ik.
0: Ja, en ik heb ook nog een heel mooi verhaal over Soul Sound. Want ik weet niet of jij bekend bent met het fenomeen Johnny Guitar Watson. A Real Mother For You, dat is een hele bekende plaat. Nou, die eigenaar van Soul Sound was ook eigenaar van een discotheek in Zaandam.
1: Dat was in Indonesië.
0: Ja, en hij had van Johnny Guitar Watson van Schiphol gehaald. Want die ging optreden in Zaandam. Dus hij zegt tegen Johnny Guitar Watson... Dit zijn allemaal verhalen uit de overlevering, hè? Of ze precies kloppen, weet ik niet. Maar ik heb het gehoord van een insider. Die was daar discjockey. Dus Johnny Guitar Watson zei die eigenaar zei tegen Johnny Guitar Watson... Ga eerst even mee naar Heemskerk, want ik moet nog even daar wat afhandelen. En dan gaan we daarna naar Zaandam, waar jij gaat optreden. Dus stel je voor, Johnny Guitar Watson komt in Heemskerk. Denkt, waar de hel ben ik nu beland? Hij zit daar aan de bar, omdat hij even moet wachten op de eigenaar. En... hij kijkt om zich heen en denkt, waar ben ik nu beland? Johnny Guitar Watson in Heemskerk, dames en heren. Ja, of het helemaal klopt, het verhaal, maar we hebben het van een inside information. Iemand die daar discjockey is geweest en die heeft dat mij verteld.
1: Mooi, hè?
0: Wat kan je dan beter draaien als hij zo'n verhaal vertelt dan deze plaat?

0: onderweg eventjes wat eerder mee uit. Dus ik was een beetje verrast door de Temptation van Heaven 17. Je luistert nog steeds naar Eindbond 360. De Pro Shows op vrijdagavond. Elke vrijdagavond van 8 tot 10. Met van 10 tot 11 ook nog de mix van Tim Oppers. Ik zal straks even opzoeken wat voor mix we straks gaan krijgen. Ondertussen heeft Henk nog een leuk plaatje. Een leuk berichtje.
1: Ja? Ja, ik in beeld? Ja, ja.
0: Nee, maar ik verbaas me over het feit dat die muziek gewoon heel pauzeert.
1: Nou, ik vertel het verhaaltje gewoon.
0: Ja, ik zal het wat zachter zetten.
1: Jij had ook een krantenknipseltje gestuurd van een inbraak. Toen had ik het daar met de klant over. En zijn vader die had vroeger een SRV-wagen. En daar hadden ze voor de zoveelste keer weer ingebroken. Martin vertelde mij dit.
0: Ja.
1: Maar hij vertelde ook wat voor impact dat had op het gezin. Hè? Die man die werkte 7 dagen in de week. 6 dagen rondrijden. En zondags de bestellingen, noem het allemaal op. Dus er was een en al woede in dat huis. En
0: waar was dat huis in Heemskerk?
1: Ja, waar staat het? Geparkeerd.
0: Er stond een straat in.
1: Borri. Nou.
0: Ja, ik vond die straat, want ik had het gelezen, maar die hele straat kende ik niet, joh.
1: Dat was een doodlopende straat.
0: Oh, een doodlopende straat.
1: Dat is ook een doodlopend verhaal. Wat er niet in staat, zei Martin.
0: De muziek is ook doodlopend.
1: Ja. Ze hadden ook nog een doos condooms meegenomen. Maar...
0: Een doos condooms, die kon je ook in de SRV-wagen kopen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou, ik denk dat wel, daar waren ze wel blij mee, want dan waren ze in ieder geval verzekerd dat er geen boefjes meer kwamen.
0: Nee, precies.
1: Maar goed.
0: Dan planten ze zich niet voort.
1: Nee, maar dat mocht ik van Martin niet vertellen.
0: Martin is ook weer een klant voor jou, zeker?
1: Ja.
0: Maar was Martin de
1: zoon
0: van de SRV-man?
1: Ja, ja.
0: Heeft hij de zaak voortgezet?
1: Nee.
0: Martin is dat heel anders gaan doen.
1: Hij doet iets heel anders. De harde werker, net als zijn vader.
0: Goed, wij kijken hieruit over de kermis op het Meerplein. Want het is dus kermis in Beverwijk. Dat wisten wij niet als Heemskerkers, maar
1: nee.
0: Het is kermis. Ja. Ja, ik herinner me ook, volgende week donderdag is de harddraverij hier in de Breestraat.
1: Jongen. Zou er nog wat komen daar?
0: Dat mag je niet zeggen, Henk. Oh, nee. Want je bent nu gewoon eigenaar of vertegenwoordiger van Eimond 360. Dat betekent dat je Heemskerk, Beverwijk en Velzen vertegenwoordigt. Mag je geen lelijke dingen zeggen?
1: Nee, maar dat zei ik ook niet. Het wordt een geweldige draverij met heel veel paarden. Ik denk dat er 2 meter...
0: Wij gaan verder met de muziek.

0: Je hoort Carrie Wong. Corrie Wong. Met het Metropoolorkest ook nog deze opname. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Corrie Wong is een nieuwe artiest. Hij komt op Rock Werchter. 2, 3, 4 en 5 juli. En de twee dagen daarvoor en een dag daarna ga ik weer heen. Naar Leuven in België. En daar kan ik onder andere zien Mumford & Sons, The War on Drugs, The Lumineers, The Sabian, The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, The XX, Lewis Capaldi, Teddy Swims. Nou, noem ze maar op. Ik ga weer genieten. Dat snap je al, hè?
1: Ik sta niet... Dat lijkt me ook een heel mooi concert allemaal.
0: Ik zal je even vertellen, ik heb dat al zo vaak verteld. Maar we zitten dan in een... Op een, niet op een festivalcamping, want dan zitten we tussen alle jongeren en dat gaan we niet doen, want dat is een grote erfenis. Wij zitten op een Belgische camping en dat is een kwartier fietsen van het festivalterrein.
1: Fietsen?
0: Ja, dus we nemen de fietsen mee.
1: Ja.
0: En dan gaan we dinsdagochtend al heen om een goed plekje te hebben met stroom. Zodat we wel voor stroom hebben, wat voorzieningen. Er is een hele goede kantine met Maaspils, ken je dat? M-A-E-S, Maas. En goed, het is gewoon ontzettend gezellig. Met de mannen.
1: Nou ja, als het weer nog even meewerkt.
0: Nou, het ziet er al heel goed uit, denk ik.
1: Ja?
0: Heel goed uit, ja. Maar goed, het is pas over 2 weken, dus je mag het nog niet te veel zeggen.
1: Ja,
0: het
1: blijft België.
0: Wat zeg je?
1: Het blijft België.
0: Ja, ook dat, maar het blijft het weer, kun je weten. Zo, dat was dat. Nou, dan gaan
1: we. Deze wel gehad.
0: Omdat we wat problemen hebben met de spelers hier op het Jingle Palet, gaan we nog maar weer een ander plaatje draaien. En dat is Cold as Ice!

0: Henk, ga je nog wat leuks doen van het weekend of moet je gewoon werken? Was mijn vraag.
1: Ja, morgen moeten we gewoon weer aan de bak, hè?
0: Ja, is het een beetje uit te houden in de salon?
1: Nou, een heerlijke airco daar, joh.
0: Oh, dus, geen probleem. Dus hey, mensen komen niet zwetend uit die koppersvoer?
1: Nee, nee. Ze krijgen bij mij ijswater.
0: Dat ijswater?
1: Is, ja, joh, daar zit een berg alcohol in. En,
0: serieus, ja.
1: Dan krijg je toch op een tijdje koud op je hoofd. Rick, mijn zoon, die vroeg vanavond nog, pap, wat wil je hebben voor Vaderdag?
0: Oh ja, dat is zondag, hè?
1: Ja. Ik zei, nou, doe maar een krat bier. Ja. Hij zegt, je drinkt er niet meer. Nou, ik zeg, de reden dat ik bier drink is door jou.
0: Oké. Maar hij, voor de rest hou je wel van hem, toch?
1: Ja, schat van die jongen.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Nou,
1: niks mis bij.
0: Wij gaan verder met... Zet! Wij draaien weer een plaatje vanaf, niet het mengpaneel, maar een andere...

0: Je luistert nog steeds naar de Pro-Shows hier op Eimel 360. En we hebben wat problemen met de jingle players. Als je een plaat start, dan gaat hij gewoon stoppen af en toe. Ja. Iets met de internetverbinding te zijn. Dus de nieuwe studio van Eimel 360 heeft nog wat ondersiekjes, laten we het zo zeggen. Het
1: ziet er van buiten heel mooi uit allemaal. Ja,
0: het is prachtig als je hier binnenkomt, maar het moet natuurlijk wel werken.
1: Ja, ik weet dat Paul het er heel erg druk mee heeft. Hij heeft zelfs een rood hoofd van. En dat komt niet door het zonnetje wat naar binnen schijnt.
0: Nee, ik heb de hele dag binnen gezeten. Maar met andere woorden, wij gaan alvast afscheid nemen, Henk. Ik kan je vertellen dat volgende week, als de studio het weer doet, Jos en Jan hier zijn. Zometeen na 10 nog een mooie mix van allemaal één artiest. Gemaakt door Tim Okkers. En Tim Okkers is er morgen ook weer tijdens Broodje Hans, samen met Hans Jansen.
1: Ja, en morgenavond, ik zet mijn oranje zonnebril even op.
0: Ja, dan moet het goed gaan.
1: Toch? Ja, dit werkt hè?
0: Ja, dit werkt zeker.
1: Zelfs de hele studio is mooier geworden.
0: Ja.
1: Jezus, Paul.
0: Terwijl de zon ondergaat, ja, het zien wij daar bij die bouwkrein boven het Meerplein.
1: Je wordt er toch stil van, hè?
0: Ja.
1: Gaan
0: wij afscheid nemen. We draaien nog wel even wat muziek hoor, tot 10 uur. Maar praten doen wij niet meer, want we zijn te druk met het repareren van de malaise. In ieder geval, ja, je mag het nooit zeggen. Hè? Eigenlijk moet je als disjockey dan net de schijn hoog houden. Maar ja, als het elke keer de plaat uitvalt, dan is het overduidelijk dat er iets niet helemaal goed is.
1: Nou, wij wensen iedereen hetzelfde wat ze ons wensen.
0: Zo is het.
1: En doen geen dingen die we ook niet zouden doen.
0: Dus ja, wij wensen iedereen net als morgen een 3-1 overwinning voor Nederland.
1: Ja, te gek.
0: Dat lijkt me wel wat.
1: Have fun.
0: Mensen, veel plezier en een prettig weekend. Kijk uit met de hitte, smeer goed in.

boom omviel en net niet op hen terecht kwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen.

0: Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember. Yeah.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

zeker zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na

0: ik dit niet besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij ze tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenbas van Frédéric Chopin.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in